Tijd om op te voeren die beste emoties, je brother love, mobile mechanic, maar om lang om man weer, brother, om mag kapau. Wat al wat we voor je ja, wat wel u, maar lo tuur me voor nooit mis je voor je, ja laat je ubol na voor woes je tuur al wengel in het tijl. Maar lo lang al lu he, fita tuna, was hij ling al pata, maar falau en van nou. Ja, mis je lof en moet vijf ouders nee voor je zo zeggen.